0: die is allemaal gelijk als ons.
1: Monte
0: Diva. We're back in service.
2: Monte. 125, I'll be out with 136.